Maar ik kom vlees los, zo'n bakkot. O, dat kunnen we in Stefanian. Is mij geniet, o, het je tjokies, tjokies.